0: nieuws van 3 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: uur.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: is Eén Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is één Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is één Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
2: There's a so-called hit list doing the rounds on social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
1: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont hoorde het gebeuren.
2: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn voeten. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag in het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: van 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was. En dat die handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei, met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

0: Michael Omen, dit wordt de zomer. De zon begint te schijnen, de dagen worden langer en daar hoort natuurlijk de juiste muziek bij. Deze Utrechtse zanger bracht in 2018 een heerlijke Nederlandstalige feel-good plaat uit, gebaseerd op de bekende melodie van This Is The Moment van René Vroeger, maar dan met een frisse zomerse twist. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eenvallei. Een warm welkom voor alle luisteraars uit Renswoude, Renen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En als u wilt reageren op een verzoekje aanvragen, dat kan via gezellighollands@eenvallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn van harte welkom. En dan gaan we naar ons wekelijks verzoekje van een radiocollega. Deze week is dat Ab Hasselaar. Hij maakt samen met zijn team wekelijks het programma Dance X en de radiomixen op de donderdag. Ab heeft gekozen voor de gebroeders Co. Ik heb een boot. Bij dit nummer moet Ab altijd denken aan zijn zoon Joshua. Toen ze samen op de camping in Nunspeet stonden, gingen hij en zijn vriend daar helemaal op los. En ja, dit nummer werd vaak gedraaid via hun kleine, illegale radiozendertje onder de luifel bij de caravan, Polsmaten FM. Hier zijn de gebroeders Co.
1: Ik heb een

0: Ja, dat was Hoe de Liefde Gaat van René Vroegeren en Welen. Een mooie combinatie van ervaring en vernieuwing. De single verscheen op 1 mei 2026 is het begin van een bijzonder project. René Vroegeren heeft namelijk de handen ineengeslagen met verschillende artiesten voor een serie duetten, speciaal rond zijn 65e verjaardag. En in dit nummer is daar een eerste release van. Een samenwerking dus die zeker nog een vervolg krijgt.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Even terug in de tijd. We gaan naar de jaren 50. Even een tijd waarin de Nederlandse radio werd verrijkt met warme tropische klanken uit de Molukse en Indische muziekwereld. De Ambonia Serenaders waren daarin echte pioniers. Met hun Hawaïaanse sound en unieke stijl brachten ze een stukje zon naar Nederland en scoorden ze grote hits. Een van de klassiekers is Ik wil klappermelk met suiker. Een vrolijk en herkenbaar liedje over een meisje dat precies weet wat ze wil en dat maar één ding, klappermelk met suiker. Een echte evergreen die nog altijd regelmatig opduikt in nostalgische radioprogramma's.

0: Ja hoor, tijd voor wat echte oranje koorts. Het is weer aangebroken, want het WK voetbal gaat van start. We gaan helemaal in de sfeer van voetbal, feest en gezelligheid komen. Deze keer met Chris, oftewel Chris Dinnissen uit het Brabantse Kuik. Met zijn nieuwe single Oranje, Oranje, de Leeuwen gaan het doen. Brengt hij een echte supporterstrek. En geloof me, dat is nog maar één van de vele oranje nummers die we de komende tijd gaan horen.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en deze week is dat Margriet Hermans. Margriet Hermans was een echte allround artieste uit België. Ze werd geboren op 17 maart 1954 in Turnhout en groeide uit tot een van de bekendste gezichten in de Vlaamse showbiz. Voordat ze bekend werd als zangeres werkte ze eerst als lerares Frans en Engels en pas midden de jaren 80 begon haar muzikale carrière echt op gang te komen. De grote doorbraak kwam in 1987 met haar hit Een Vriend, waarmee ze meteen ook de Radio 2 zomerhit won. Daarna volgden de bekende nummers als bijvoorbeeld Alle mooie mannen zijn zo lelijk. Naast haar zangcarrière werd Margriet Hermans ook een vaste waarde op radio en televisie. Ze had haar eigen talkshow en was jarenlang te zien in populaire programma's zoals Zeg eens en De Zoete Inval. In de jaren 90 groeide ze uit tot een echte televisiepersoonlijkheid en later maakte ze zelfs de stap naar de politiek waar ze actief was als Vlaams parlementslid en senator. Maar wat haar altijd typeerde, haar sterke persoonlijkheid, haar humor en haar liefde voor muziek. Ook op latere leeftijd bleef ze optreden en wist ze nieuwe generaties te raken. Op 3 juni 2026 jongsleden overleed Margriet Hermans op 72-jarige leeftijd, maar ze laat een indrukwekkende carrière van meer dan 40 jaar. Ik draai nu eerst een echte klassieker uit 1990, Alle mooie mannen zijn lelijk. Een nummer van het album Als de nacht komt, veel gedraaid in Vlaanderen en Nederlandstalige radioprogramma's en nog altijd populair bij het grote publiek. Daarna komt het nummer dat voor veel mensen een bijzondere betekenis heeft. Een lied dat draait om vriendschap, om er voor altijd voor elkaar te zijn. Hier is Margriet Hermans.

0: voor het cabaretmoment.
1: En we gaan naar iets totaal anders. Tijd voor een vrolijke klassieker met een flinke dosis humor. Rubber en Robbie, een Nederlandse groep uit Leiden, stond bekend om hun parodieën en grappige nummers die iedereen meteen herkent. En dit is er zo eentje. Een verhaal over vakantie, maar dan eentje die compleet anders loopt dan gepland.

0: Ik ben blij dat ik thuis ben.
1: Ja, er wordt gebeld.
0: Wie kan dat dan weer zijn?
2: Aha, hier woont hij, onze Hollandse amigo. Attention, daar gaan we. Uno, dos, tres, cuatro.
0: Hey, hier met die gitaar.

0: je buitpiet.
1: Ja, dat was een bijzonder duet. Een samenwerking tussen twee echte Nederlandse iconen. André Hazes natuurlijk en daarnaast acteur Piet Reumer. Samen maakten ze dit vrolijke en herkenbare nummer Vissen. Dat stamt uit 1984.
2: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
1: Ja, we gaan terug naar de vrolijke klanken uit de jaren 60. Tijd voor een echt stukje Nederlandse muziekgeschiedenis. Het Cocktail Trio, een groep bekend stond om hun humor, hun musicaliteit en vooral ook hun aanstekelijke meezingers. En dit is zo'n typisch voorbeeld daarvan. Geen gewoon nummer, maar een medley waarin verschillende bekende melodieën achter elkaar vrolijk door elkaar heen lopen. Met onder andere een dansliedje Deint nemen ze je mee naar een tijd waarin muziek vooral gezellig en ongecompliceerd mocht zijn.

0: Henny Thijssen, een man die al jarenlang mooie Nederlandstalige liedjes schrijft en zingt. En samen met Belinda Kinnaer vormt hij hier een bijzondere combinatie. Hun stemmen passen perfect bij elkaar en je hoorde meteen, dat hoorde je meteen in dit nummer, Ontspoort Geluk.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: En we gaan naar een nieuw talent van eigen bodem. Twan Fokkema, een jonge zanger van 13 jaar die het levenslied met de paplepel heeft ingegoten gekregen. Want hij is de zoon van zanger Anthony Fokkema. Met zijn nieuwe single Laat Me Zingen laat hij horen dat hij niet alleen talent heeft, maar ook een droom. Een droom om zijn podium te staan en mensen te raken met zijn muziek.
2: Ah.

En dan bleven we even dicht bij huis, want we hoorden een artiest uit onze eigen regio vanuit Ede, Harold Verwoerd. Een echte entertainer die al jarenlang op de Nederlandse podia staat en die je misschien ook kent als Coole Piet Diego. Maar vandaag hoorden we van hem een andere kant met het nummer Denk ook aan mij uit 2012. En daarmee is een uurtje gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollands@eenvallei.nl. En wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of op zaterdagmiddag om 3 uur. Maar ook op uitzending is de uitzending terug te horen via de website van Zon 1 Vallei. Ga daarvoor dan wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie, Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met een heerlijke klassieker van de Amsterdamse band Drukwerk. Bekend uit de jaren 80. Wat u nu gaat horen is wederom een medley. Een aaneenschakeling van bekende liedjes in één nummer. Veel plezier met Drukwerk en het Zonneveld Souvenirs Medley. MUZIEK

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: Ja, en deze week zijn we gestart met Janis McCain en Smack Dab in the Middle. Vervolgens hoorden we Phil Collins met In the Air Tonight. Daarna was het Taboo Dancer Own met Supernature. Daarna hoorden we Andrea True Connection met More, More, More. En vervolgens was het de beurt aan de Good Old Donna Summer met I Feel Love. Daarna hoorden we Freeze met I O U. En zojuist sloten we af met ons wekelijks vlugje trends. En dat was Witness of Wonder met Emotion in Emotion. Samenstelling Adrie Speckley.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn er ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Axel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
3: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: поступило в производство компьютеров персональный спутник.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: This is Dance Experience.
3: Now, here comes the music.

Een hele goede avond. Welkom weer bij een nieuwe episode van Dance Experience hier op de donderdagavond bij Eenvallei. Joshua en Mike die zijn onderweg, dus ze zijn nog niet in de studio, maar ze zullen straks wel aan gaan sluiten. Vanavond gaan we er in ieder geval een heerlijke Italiaanse avond van maken. En dan denk je, wat is hier Italiaans aan? Nou, de remixer van dit nummer was Meduza. En die is afkomstig uit Italië. En zo ga je verschillende Italiaanse producers horen vanavond. En tweede uur gaan we lekker into de Italo Disco. Dus een beetje voorbereiding op mijn vakantie. Want vanaf volgende week heb ik lekker 3 weken vakantie. En dan mag je rijden waar we heen gaan. Toevallig. Maar goed, we trapten af met het heerlijke nummer van Supermode. Tell Me Why in de Meduza remix. En die beste heer die heeft niet alleen een heerlijke remix gemaakt van Supermode. Maar ook van een of andere grote wereldster genaamd Ed Sheeran. En hij nam het nummer van Bad Habits onder zijn hoede. En ook dat werd een heerlijke uitvoering.

Marco, dat was een heerlijke remix van Ed Sheeran, Bad Habits, in de Badoota Extended Remix. En zoals je ze altijd hier hoort bij Dance Experience, een lekkere proberen lange uitvoering. Al wordt dat tegenwoordig met de nieuwe muziek wel steeds moeilijker. Maar heel af en toe hebben we geluk en dan zit er weer een lekkere lange uitvoering bij, zoals deze. Maar goed, het volgende nummer, die hebben we straks al gehoord in het programma 12 Inch. In het programma wat voor ons altijd geprogrammeerd staat. Dat is het nummer van Donna Summer, I Feel Love. Wij gaan hem draaien in de Dario Caminita uitvoering. En Dario Caminita is een Italiaanse producer. Maar zul je denken van, nou ja, oké, prima, leuk. Maar het is nog veel meer Italiaans. Want Donna Summer, haar nummers, waarmee ze ontdekt werd als de disco queen... waren de nummers geproduceerd door Giorgio Moroder. En Giorgio Moroder is een Italiaan. En hij heeft echt in de disco tijdperk, en dan praten we echt over eind jaren 70, begin jaren 80, 90. Was hij echt een grootheid op het gebied van discomuziek. Hij produceerde van alles voor iedereen. Maar degene die hij echt groot gemaakt heeft is Donna Summer. En dit was wel een van haar grootste hits, denk ik toch wel. Heel erg lekker nummer. Net hoorde je hem dus bij het programma van 12 Inch van Adrie Speckley. Hoorde je hem in de lange extended uitvoering. En deze dus in de Dario Caminita Revive uitvoering. I Feel Love, Donna Summer.

0: Italiaanse avond. Oh. We gaan in het eerste uur gaan we vooral in de Italiaanse producers kant zitten. En in de tweede uur, om mij een klein beetje in de vibe te krijgen voor volgende week, gaan we de Italo kant op. Wat een leuk feitje is het volgende nummer. Dat is ook een nummer van Giorgio Moroder. Ook een groot Italiaanse producer, zeg maar. Die eigenlijk al in de eind jaren 70 begonnen is. En ze heel af en toe nog steeds wel dingen uitspookt, zeg maar. Hij maakte onder andere ook filmmuziek. En dat deed hij in 1984 voor de film Electric Dreams. En daar maakte hij de eindtitelsong voor, zeg maar. En dat is het volgende plaatje van Phil Oakey en Giorgio Moroder. Together in Electric Dreams. En ik moet heel eerlijk zeggen, dit is, vind ik zelf wel een heel erg lekker nummer. Komt een klein beetje tegen de Italo kant aan. Dus dan zit je aardig in mijn favoriete hoek, zeg maar. Gewoon een lekker liedje. En het grappige is, het gaat over een computer en een architect. En die worden alle twee verliefd op een meisje. Die computer ontwikkelt zijn eigen brein, zeg maar. En gaat daarna de strijd aan samen met de gebruiker, met zijn gebruiker, oftewel de architect.
1: Maar niet verklappen wie de wint.
0: Nee, dat zal ik zeker niet doen. Maar dat is wel een jullie straatje, denk ik. Wel eens last van dat jullie laptop een beetje rare dingen doet met jullie?
1: Ja, wij worden allemaal vervangen door computers binnenkort, joh.
0: Ja, dat is mooi.
1: Echt in ons straatje.
0: Ze zoeken nog vakkenvullers bij de supermarkt.
1: Ja, wie weet.
0: Daarom.

Together in Electric Dreams in de 12-inch uitvoering van Phil Aoki en Giorgio Moroder. Ja, dat is dan wel leuk. Op de achtergrond krijg je allerlei reacties over films uit de jaren 80 die allemaal over dit onderwerp ging. En een van die films, en dat was zeker een hele leuke film, was Weird Science. Maar je had nog zo'n film en ja, die vind ik persoonlijk ook wel heel erg goed. En dat was War Games. Dus... ja, zo kwamen er heel veel goede films met herkenbare titelmuziek uit en filmmuziek dus. Maar goed, we blijven nog even bij Giorgio Moroder en Donna Summer. En zij maakte een heerlijk liedje over de radio.

Oh, lekker nummer. Donna Summer on the radio. En toevallig zaterdagavond ga ik naar een of andere festival. En dat is in Udenhout. En daar treedt Donna's Hot Stuff op. En Donna's Hot Stuff was de winnaar, of een van de winnaars van afgelopen jaar de episodes van Battle of the Bands. En daar zal een feestje worden gevierd, denk ik. Want Irma Derby, die gaat daar optreden samen met haar 12-koppige band. Dus ja, dat belooft echt disco all over the place te gaan worden. Dus dat wordt volop genieten, denk ik. Dus daar gaan we maar eens even lekker van genieten zaterdagavond. Maar goed, dat was Giorgio Moroder, dus de producer van de heerlijke muziek die Donna Summer ons gebracht heeft. En waarmee ze eigenlijk pas doorbrak en heel erg groot geworden is. Een andere Italiaanse producer die we allemaal kennen van geweldig lekkere muziek. En één iconisch nummer is Benny Benassi. En hij maakte het heerlijke nummer Satisfaction. En met een geweldige videoclip erbij misien deze tijd aan de ene kant wel zou kunnen. En misschien ook wel niet. Maar het is gewoon een heerlijk nummer, dus op de radio draai ik aan altijd. En je hoort hem in een hele lekkere uitvoering en dat betekent dat hij heel goed is, want hij is gemaakt door David Guetta. Met Kasia, Moonfaces en Mijeski.

Ja, een zeer iconisch nummer. En als die iconisch is, dan wordt die door de grote der aarde opgepakt. En zo ook door David Guetta. Satisfaction. Ja, dit nummer is echt een ontiegelijk veel uitvoeringen uitgebracht door heel veel verschillende producers en remixers. Ja, het is gewoon een heerlijk nummer.

Straks in de tweede uur van Dance Experience gaan we door in de Italiaanse sfeer van vanavond. Want we gaan into de Italo Disco. Ja, en de vaste luisteraars van Dance Experience en de mensen die mij een klein beetje kennen, die weten dat dat een van mijn favoriete muziekstromen is. Uit de jaren 80 ongeveer, denk ik. Ik denk misschien eind jaren 70 dat het een klein beetje begon. Maar goed, daarover hoor je straks veel meer in het tweede uur van Dance Experience. Maar Benny Benassi maakte niet alleen zelf gigantisch goede nummers, maar hij maakte ook nummers met hele goede zangers. En dat deed hij onder andere met Chris Brown. En dat deed hij met dit heerlijke nummer van Beautiful People in de Club Mix uitvoering. Dat betekent dat we gewoon lekker lang even kunnen gaan genieten.

Biden Benassi samen met Chris Brown. Beautiful People in een lekkere lange clubmix uitvoering hier bij Dance Experience op deze donderdagavond. Ja, en wat ga je krijgen als je lekkere muziek draait? Dat betekent dat de tijd heel erg snel gaat. En zo komen we alweer bij het laatste nummer van het eerste uur aan van Dance Experience op deze donderdagavond. En het laatste nummer die we in het eerste uur draaien is een heerlijke plaat van Giorgio Moroder versus Jam & Spoon. In de Chase uitvoering, geremixed in de Ben Librand minimix. Nou, daar heb je een paar grootheden bij elkaar, hoor. Maar goed, wat we al zeiden, straks in de tweede uur van Dance Experience, ze hebben nog veel meer Italiaanse muziek, want we gaan into de Italo Disco. Iets wat al heel lang op mijn lijstje staat. En ja, toevallig een mooie gelegenheid, want volgende week ga ik lekker op vakantie. En dan zitten we op Sardinië, en dat ligt in Italië dus. Ik denk dat is een mooi thema voor vanavond om alvast in de vakantiestemming te komen. En goede nieuws is dat Dance Experience gewoon doorgaat hier op 1Vlei. Want Mike en Joshua die gaan de aankomende 3 weken gewoon door met dit programma. En ze gaan je straks denk ik nog wel vertellen wat jullie allemaal een klein beetje kunnen gaan verwachten. Dus. En zo ook de mixen van de Dance Experience Mix Marathon gaan gewoon door. Dus alle redenen om op de donderdag en de zaterdagavond lekker te luisteren naar je favoriete radioprogramma hier op 1Vlei.

Ja, zo hebben we aan het eind nog een klein beetje tijd over. En dat geeft mij de gelegenheid om de uitzendingen van gisteravond even onder de aandacht te brengen. Dat waren Latent Talent en Appassionata. En zij maakten samen een heerlijke uitzending over tv-tunes. En Latent Talent deed dat over tv-tunes uit de heilige tijd. Maar Appassionata ging over de tv-tunes van lang geleden tot op heden. En er kwamen de meest iconische nummers voorbij. Dus wij van Dance Experience raden dat zeer aan om gewoon even lekker terug te luisteren. Want er was een leuke, memorabele uitzending. Maar eentje miste ik er wel. En toevallig gebruiken wij die regelmatig hier bij ons in Dance Experience. En dat is van de tv-tune van Airwolf. En om het toch een klein beetje Italiaans te houden, hoor je hem in de Moreno J remix. Maar goed, wij gaan er in ieder geval uit voor het eerste uur. Straks zijn we nog terug met nog veel meer iconische, lekkere muziek. En voor degenen die het even willen weten, het nummer is gemaakt door Sylvester Olivier.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a Mexico, people of the world, welcome to Mexico.
1: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit is de Scoto met... Oh, in deze zeggen ze dat niet. Ja, in de singleversie dan sluiten ze hem altijd af met hoe de plaat heet. Maar de plaat heet dus Jabda. En welkom in het Italo-uurtje, heren.
1: Lekker, lekker.
0: Ja, dit is wel lekker. Ja. Dat, hier maak je mij wel heel erg gelukkig mee.
1: Heb je ook het Italo weer meegenomen toevallig?
0: Nee, want daar is, daar is lekker weer. Dus,
1: ja, dat geloof ik, ja.
0: Ja, dat, de vooruitzichten zijn in ieder geval goed. Maar goed, volgende week wordt het hier ook weer zomerse temperaturen. Dus dan kunnen jullie je hard weer ophalen. Maar het is wel lekker weer om te werken, toch?
1: Ja hoor, ja.
0: Daar is niet erg voor. Maar goed, I love you. Wij gaan gewoon door met lekkere muziek. Het origineel is van Casey and the Sunshine Band.
1: Maar deze?
0: Maar hij is dus door heel veel andere ook gemaakt, waaronder W. En ja, er zijn er vast nog heel veel meer versies van.
1: Oh, Please Don't Go.
0: Ja, maar dit is dus voor mij echt een van de wel favoriete Italo-uitvoeringen. Want vroeger had je de Italo Bootmix-serie. Daar zat dit nummer in en die heb ik werkelijk waar echt tot op het laatste groefje helemaal kapot gedraaid. En ik vind het gewoon een geweldige, lekkere uitvoering. En we gaan het straks nog even hebben over het beetje het ontstaan van de Italo Disco. En het goede nieuws is, ergens in het najaar gaan we nog een keer een samenwerking maken samen met het programma Appassionata, waarin wij ook de gast zijn bij Appassionata.
1: Cool.
0: En dan gaan we het nog eens een keer heel uitgebreid hebben over het ontstaan en de Italo Disco zoals die is en zoals die was. Maar dat is in ieder geval de uitvoering van Digital Game. Please Don't Go in de 12-inch uitvoering. Lekker genieten hier op Evenlei bij Dance Experience.

0: Oh, wat een heerlijke uitvoering is dit. Digital Game, Please Don't Go.
1: Ik moet zeggen dat ik de I W...
2: Love you.
1: Oh.
2: I love you.
0: Ja,
1: dankjewel.
0: Hij wil nog even wat kwijt. Hè?
1: Ja, ja. Nee, ik ga heel eerlijk zijn. Ik vind de W-versie toch wel echt een heel stuk beter eigenlijk.
0: Ja, die is ook ontzettend lekker. Alleen, ik weet niet. Dit is voor mij echt Italo-sound. En dan is het lekker. Dus, maar goed, het ontstaan van de Italo. Hebben jullie een idee waar dat vandaan komt?
1: Ik gok dat het uit Oostenrijk komt.
0: Nou, bijna iets zuidelijker.
1: Japan?
0: Nee, dat is oostelijker. Maar
1: oh, Mexico dan?
0: Ga jij nog maar een keer alles kunnen volgen op school?
3: Was er niet iets met dit, dat het heet al iets met Italië, maar het eigenlijk ergens anders vandaan komt?
0: Nou ja, het grappige is, ik heb het hier voor me staan hoor, ik lees het ook maar even voor, maar ik heb dat van de week eens helemaal uit zitten zoeken en toen kwam ik eigenlijk op een hele mooie site uit waar dus heel mooi uitgelegd werd waar het vandaan komt. Nou, in de late jaren 70, toen had je hem weer, en dan komt hij weer, een Italiaanse producer genaamd Giorgio Moroder, die heerlijke elektronische muziek maakte. En later daar dus ook mee doorbrak samen met Donna Summer en zijn tekstschrijver Pete Bellotti. En zij maakte dus oer-classics, disco-classics, zeg maar. Waarmee de disco-muziek nog groter werd en nog bekender werd. Zelfs zo groot dat de rockfanaten in Amerika een gruwelijke hekel aan de disco-muziek begonnen te krijgen. Want de muziek ontstond in New York, breidde zich uit naar Chicago en Detroit en naar Miami. En later ook nog Los Angeles. En toen dachten die rockfanaten van weet je wat, we gaan gewoon een hetzer beginnen tegen de discomuziek om de rockmuziek weer terug op de radio te krijgen. En zo begonnen ze in één keer tijdens een baseballwedstrijd heel veel discoplaten te verbranden als een signaal van joh, dit pikken we niet en dit willen we niet. Alleen wat ze niet wisten is dat ze daar dus onbewust ruimte creëerden voor de Italiaanse producers die de elektronische muziek omarmden. En zo ontstond eigenlijk de Italo Disco, oftewel Italiaanse disco, afgekort in Italo Disco, zeg maar.
1: Maar toch dus wel een beetje Italiaans dus?
0: De Italo Disco is zeker Italiaans, alleen het is dus een afstammeling uit de disco muziek uit Amerika, zeg maar, want daar ontstond het. En zo waaide het lang.
1: Een beetje van die films hebt gezien, dan weet je wel wat de relatie tussen Italië en Amerika is.
0: Ja, er zijn heel veel, zeker de western films, maar er zijn heel veel films die een Italiaans tintje hebben in Amerika, zeg maar. En ook heel veel producenten trouwens, filmproducenten, hebben ook een Italiaanse roots. Dus er zit best wel wat connecties in. Ja, het is wel grappig dat dus door een hetze tegen de discomuziek ze het eigenlijk nog veel groter gemaakt hebben. En dat het eigenlijk wereldwijd een heel groot succes begon te worden, zeg maar. Dus dat was in Chicago trouwens, die vinylverbranding, zoals dat dan heet. Dus zijn wij bij Dance Experience in de gelegenheid om vanavond gewoon eens een lekkere uitzending te maken over Italo Disco. Dus dat is dan ook wel weer leuk, toch? Cool. Ja, jij bent hier praktisch mee opgegroeid, hè? Dus,
1: het is niet mijn eerste keer dat ik het hoor. Nee, zeker waar.
0: Het leuke is van het nummer wat je nu hoort, want Laser Dance is in de Italo Disco best wel een grootheid. Maar dat is gewoon een Nederlander. Enrico van Vliet heet die beste man. En ik heb hem nu denk ik 2 jaar geleden mogen ontmoeten toen ik samen met onze Belgische vriend DJ Cies op stap was. En dat is eigenlijk wel grappig. Als je die man ziet, dan zoek je dit niet achter hem. Maar de verhalen zijn des te mooier. En vanaf begin jaren 80 maakt hij dus al deze muziek. En dat doet hij nog steeds. Dus dat is wel leuk.
1: Cool.
0: En ik heb daar best wel heel lang mee zitten praten over van alles en nog wat. Dus dat was heel leuk. Maar goed, we gaan weer door naar de gezongen Italiaanse muziek. En dan kom je ook bij dit nummer uit. Want het is ook een grootheid in de Italo Classics. Hij treedt nog steeds op als het goed is. Dan Harrow. En hij maakte het nummer Don't Break My Heart. En de Italiaanse muziek die kenmerkt zich eigenlijk dus door de uitzonderlijk ingezongen Engelse stemmen, zeg maar. Of taal, zeg maar. Wel lekker.

0: Don't Break My Heart, Dan Harrow. Maar goed, hebben jullie een idee wat het eerste Italo-disco-nummer was?
1: Het allereerste Italo-disco-nummer?
0: Ja.
1: Color My Love van Funfun. Nee, weet ik veel.
0: Nee, want dan was het eerst nog Happy Station. Maar even kijken hoor, dan gaan we even kijken. Een klein stukje terug. In 1977... kwam de muziek over en toen begonnen twee Italiaanse broers, Carmelo en Michelangelo, die begonnen dus muziek te maken en die richtten een band op, of hoe je het ook noemen wil, onder de naam La Bionda. En het leuke was, en ik heb hem even gauw opgezocht hier, want ik kwam het net tegen. Die maakte dus een nummer die iedereen eigenlijk wel kent, maar eigenlijk bijna niemand weet dat dat het begin is van het Italo disco tijdperk. En dat is dit nummer. Nou, dat nummer werd dus groot omdat het gewoon anders klonk als de muziek die overkwam vanuit Amerika. En dit nummer werd groots in Duitsland opgepakt. En Italo disco is in Duitsland nog steeds echt heel erg groot. Heel veel grote parties en dat soort dingen. Maar hier in Nederland ook hoor. Dus wil jij Italo parties beleven en meemaken, dan zul je richting het Westland moeten. Maar er zijn met enige grote regelmaat nog steeds allerlei Italo disco parties. Maar goed, dit is dus het begin geweest van de Italo disco zoals we hem tegenwoordig kennen. Dus kennen jullie het nummer of niet?
1: Ja, dit nummer ken ik wel.
0: Jawel, hè? En jij, Mike? Gevaarlijke vraag, maar...
2: Ja, het zal die andere nummers die je soms vraagt. Nee.
0: Nee, hè? Nou, dit is best wel een iconisch nummer wat je ook nog af en toe wel eens voorbij hoort komen op de radio. Dus

0: Brian beter kennen. En dat doen we met deze iconische plaat, die jij ook zeker wel kent, Joshua. Deodato, SOS Fire in the Sky.
1: Lekker.

0: Fire in the Sky, Deodato. Wat een ongelooflijk iconisch nummer is dit dan. Want dit, ja, dit werd wel de hele grote doorbraak voor de disco, of voor de Italo-disco in de Duitse clubs, zeg maar. Dus,
1: lekker.
0: Ja, nummer geproduceerd en gemaakt door Fred Ventura en samen met Davide Piatto. Zo, dan is hij compleet.
1: Lekker.
0: Ja, vind je het lekker?
1: Ja hoor.
0: Nou, dat is mooi. Maar goed, het volgende nummer, dat is ook zo'n iconisch nummer. En ergens in het midden van dat nummer zit een iconische break. Heb jij thuis een goede stereo-installatie, dan zou ik die zeker een tandje harder zetten. Want je gaat straks een stereo-effect meemaken van hier tot Tokio. Het lekkerste is om op je koptelefoon te luisteren, want dan is het nog veel extremer. Dat is het nummer van Ryan Paris, Dolce Vita. In de lekkere lange uitvoering.
1: A.k.a. de muziek van de KPN-reclame.
0: Onder andere, ja. Die kent hij dan weer wel, hè?
1: Ja, ik wou die katten. Ah, ik vind die katten geweldig. Dit nummer moet echt wel kunnen kennen.
0: Maar dit is dus het origineel, ja, zoals die toen die tijd gemaakt is. In 1983 alweer.

0: Ryan Paris, Dolce Vita. En een lekkere lange uitvoering. Uit die reclame.
1: Zijn we al helemaal in de stemming?
0: Ja, ik kom wel lekker in de stemming. Ja. Hier word ik wel blij van.
1: Lekker.
0: Ik denk niet dat ik dit onderweg naar Italië kan draaien in de auto. Want dan wordt er eentje gek, denk ik. Maar,
1: ja, geen fan thuis?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, maar,
1: oei.
0: Nou ja, daar hebben ze koptelefoons en oortjes voor uitgevonden.
1: Ja,
0: dus,
1: mag je niet meer. Ja, moet je haar laten rijden, dan kan het.
0: Ja, nou, we wisselen af en toe af. Dus,
1: nou, dan weet ik wat jij doet in de bijrijdersstoel.
0: Ja, en de hele vakantie ook waarschijnlijk. Dus,
1: lekker man.
0: Komt helemaal goed. Dat weet ik wel zeker. Maar goed, heren. Eventjes hierop doorgaand. We gaan weer even deze lekkere tune instarten. Want we gaan het hebben over de mixen van deze week. Die weer ingezonden zijn door onze vaste mixers, zeg maar. En dat betekent dat we deze week weer een heerlijke mix hebben om mee af te trappen van onze buurman achter het gele hekje. Onze grote vriend van de show, John Vergeer. En dan hebben we daarna een heerlijke mix. En dat is even geleden dat we daar een mix van uitgezonden hebben. Maar hij is ondertussen weer lekker begonnen. En hij heeft weer heerlijke mix voor de aankomende weken toegezonden. Een heerlijke mix van, en daar worden jullie denk ik wel blij van, Marco Velasquez. En dat wordt een heerlijke breakbeat mix, zeg maar. Dus ja, volgens mij houden jullie daar wel van.
1: Ja.
0: En dan om de avond af te sluiten hebben we weer een heerlijke mix van Wouter Vlieland. Oftewel PHS. En ook hij heeft weer een heerlijke mix gemaakt. Maar goed, de aankomende weken ben ik er dus niet. Maar dat betekent niet dat Dance Experience stopt. Want de mixen gaan gewoon door. En die hebben we al helemaal voor bewerkt staan. Dus de aankomende weken kun je nog naar veel meer lekkere mixen luisteren hier op Dance Experience. Hebben jullie al een idee wat jullie volgende week gaan doen?
1: Ja.
0: En dat is?
2: Natuurlijk hebben wij een idee wat we volgende week gaan doen.
1: Ja, Mike, want wat gaan we volgende week doen?
2: Ja, het idee is nog om een verrassing te houden.
0: Ja, surprise
1: show. Ja,
0: surprise.
1: Precies.
0: De surprise show komt terug op jouw radio.
1: Ja.
2: Zo surprise dat wij het zelf nog niet eens weten.
0: Is het zo?
2: Nee, ik heb wel een idee.
0: Ja.
2: Maar dan moet ik nog even met jou overleggen. Maar ik had op zich wel een grappig idee op zich.
0: Okay. En is dat dan een uitzending waar ik ook naar ga luisteren? Of kan ik beter overslaan?
2: Weet ik niet. Ja, ik denk dat het op zich wel prima is. Maar het is, als we dat idee gaan doen, tenzij we echt heel enthousiast worden, dan kunnen we er denk ik misschien een uur mee vullen. Als we fanatiek zijn, dan moet 2 uur echt wel lukken. Want dat is het probleem niet. Maar het kan misschien lastig zijn om daar echt een hele show mee te vullen. Maar ik heb oprecht wel een geinig idee in mijn hoofd.
1: Oké, nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook eigenlijk wel. Ja, ik hoop dat ik kan luisteren, want ik heb geen idee hoe het daar met internet gaat. Dus ik ben heel benieuwd.
2: Hey, geen zorgen. Je kunt het tot 10 weken lang terugluisteren. Oh. Dus zelfs jij hebt geen excuus.
0: Dus als ik terug ben, kan ik het alsnog terugluisteren.
2: Ja, als je het niet op je vakantie doet, moet je
1: gaan je overhoren.
2: Nee, valt wel mee hoor. Je luistert trouw, dus als je het een keer mist, dan kan ik dat prima door de vingers zien.
0: Ik kan al zeggen dat 2 juli ik niet mee kan luisteren. Want dat is het moment dat ik op de boot zit vanuit Sardinië naar Italië. En dan hebben we geen internet. Dus dan,
2: ja, gewoon een grotere zender installeren. Gewoon zorgen dat je het helemaal vanuit Nederland kunt oppakken, joh.
0: Nou ja, ik kan je wel zeggen, heel af en toe heb je dus wel de kans om Italië, Nederlandse radio te kunnen ontvangen. Op het moment dat er dus heel veel zonneactiviteit is, dan krijg je de zogenaamde zonnevlekken. En dan krijg je dus reflectie in de atmosfeer. En dan is het dus mogelijk om Nederlandse radio te ontvangen in Italië. Dus het zou moeten kunnen.
2: Nou, met heel veel wie weet.
0: Ik heb het al regelmatig, als ik in Italië was, dat ik Nederlandse zenders kon ontvangen. Dus dat was wel heel leuk.
2: Joh, mocht jij nou luisteren op dit moment en je denkt, hé, maar ik ben expert op het gebied van zonnevlekken. Dan 1, vind ik dat knap. En 2, laat ons even weten of er op die datum daadwerkelijk zonnevlekken in Italië zijn.
0: Ja,
2: dan,
0: dat is wel moeilijk te voorspellen, maar dat maakt niet uit.
2: Ja, gewoon beter je best doen, hè. Dat komt
0: nou ja, in jouw directe kenniskring, daar zit een expert op zonnevlekgebied. Dus vraag het hem, zou ik zeggen.
2: En wie zou dat dan moeten zijn?
0: Peter.
2: Oh. Huh.
0: Van Martina.
2: Dus, oké, wie weet dan?
0: Als iemand het zou moeten weten, zou hij het denk ik wel weten. Dus,
2: oké.
0: Dus dan kun je het daar gelijk navragen als je wil. Maar goed, zullen wij gewoon weer doorgaan met de lekkere Italo-tracks hier in Dance Experience. Want we hebben nog een klein kwartiertje te gaan. Dus nog een klein kwartiertje gewoon heerlijke, lekkere muziek.
2: Tijd vliegt voorbij, man.
0: Wel een lekkere tune dit trouwens.
2: Nou, gaat prima. Ik denk dat we deze best wel in kunnen houden. Ik ben wel voorstander.
0: Ja, hij duurt
2: ook. Ik vind deze beter dan die andere die recentelijk geïntroduceerd hebben. Daar was ik ook niet zo fan van.
0: Deze heb ik pas geleden weer gevonden, maar ik heb er nog wel een paar meer. Dus ik ga als ik terug ben, ga ik ze even netjes goed bewerken. En dan komen ze er in het lijstje bij te staan. Dus
3: Ik denk dat we moeten regelen dat deze op ons sticky komt staan. En dan hebben we de komende weken hebben we in ieder geval deze als tune ervoor.
0: Heb ik al geregeld. Dus
2: ik ben wel fan van deze jingle.
0: Ja. Nou, dat ik laat je straks wel zien. Maar er is al wat geregeld voor jullie. Dus, maar goed, we gaan hem toch afkappen. Want hij duurt 6 minuten zoveel. Dus dat is dan wel weer leuk. Wij gaan door met de lekkere volgende Italo Classics. En dit is wel een classic zoals dat heet. Dr. Scat, Feel the Drive in de Vocal 12-inch uitvoering. Hier bij
2: Dance Experience.
0: Kijk, dat is mooi, ik hoor. Jullie zijn al scherp voor volgende week, hoor ik wel. Dus komt goed.

0: Oh, dit vind ik ook zo'n heerlijk nummer, hè? Dat is echt, ja. Hier word ik wel heel gelukkig en blij van.
1: Nou, mooi.
0: Nou, fijn.
1: Word jij er ook blij van, Joshua?
2: Ja, op zich, ja.
0: Ja.
1: Van het nummer of dat je pa blij is?
2: Van beide.
1: Ah, oh, kijk.
2: Nou, jawel, kijk, jawel. Dat ja, dat is het goede antwoord. Hè, dat,
0: Slijmbal, hè? Oh. Maar goed, zo komen we ook bij een van mijn favoriete Italo-nummers. En nee, Joshua, dat is niet Fun Fun. Ook al is dat ook heel erg favoriet bij mij. Dat is het nummer van Valerie Door the Night. En ja, dat nummer is voor mij favoriet, omdat het mij herinnert aan hele mooie tijden. En dat was even goed uit mijn hoofd, 1985, 1986. Ja, 1984, 1985 was dat. En ja, toen gingen wij altijd naar een discotheek, een aantal campings verderop, Bad Hoophuizen genaamd. En daar zat een leuke discotheek op die camping. En omdat wij dus mensen op die camping kenden, konden wij daar ook altijd naar binnen. Want ze waren best wel wat streng in beleid om mensen binnen te krijgen, want het zat er altijd afgeladen vol. En ja, daar draaiden ze dit nummer altijd. En ja, vanaf het moment dat ik dat nummer hoorde, was ik... ik was al fan van Italo-muziek, maar dit nummer, ja, dat was toen voor mij gewoon met de hele sfeer en de hele entourage eromheen, was dat gewoon het nummer. En dat is dit nummer. Die ken je toch wel? Ja, je kent hem zeker wel, weet ik zeker.
1: Ja?
0: We hebben hem pas geleden ook nog in de Dario Caminita-uitvoering gedraaid, dus...
1: Nee, ik herken hem nu nog niet, in ieder geval.
0: We hebben dit nummer echt helemaal kapot gedraaid. Dus het verbaast me als je hem niet kent, laat ik zo zeggen.
2: Nou, dan moeten we het even afwachten, hè.
0: Nou, we gaan gewoon lekker luisteren. We horen straks wel of Joshua hem wel of niet herkend hebt. Maar kijkend op de klok zie ik dat het ook al bijna tijd is. Dit is ook gelijk het laatste nummer van vanavond. Dus voordat we eruit gaan, gaan we nog even horen of Joshua het nummer herkende. Valerie Door the Night.

0: Ja, nu ben ik dus wel benieuwd of je het nummer kende eigenlijk.
1: Ja, letterlijk, jij gooit de microfoons uit, die vrouw begint met zingen en die denkt, ja, tuurlijk, dat nummer ken ik.
0: Ja, dat was ongeveer.
1: Zul je altijd zien, hè?
0: Zou ik zeer verbaasd zijn als je het nummer niet kende, dus...
1: Ja, vooruit dan.
0: Maar hij is wel lekker. Ik weet niet.
1: Zeker.
0: Dit roept bij mij zoveel goede herinneringen op dit nummer, dus... Ik denk, daar sluiten we vanavond mooi mee af. Maar goed, ik zou zeggen, iedereen bedankt voor het luisteren. Ik ben er de aankomende 3 weken ben ik er niet. Dan ben ik lekker op vakantie op Sardinië in Italië.
1: Nou, daar zijn de luisteraars ook weer gewaarschuwd voor ons.
0: Ja, en misschien wel blij mee. Dat betekent dat jullie met z'n tweede uitzending lekker over gaan nemen. Dus heel veel succes en heel veel plezier ermee. En... ja, als het mogelijk is ga ik zeker meeluisteren en dan zal ik op de achtergrond wel mijn commentaar geven en mijn eigen mee bemoeien. Dus komt goed. Dus jongens, veel plezier de aankomende 3 weken. Ik zal proberen aan jullie te denken, maar ik kan het niet beloven.
1: We zullen het niet persoonlijk nemen, maar komt goed. We hebben al een idee voor de eerste week, maar dat horen we lekker volgende week.
0: Nou, komt goed dan. Tot over 4 weken.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
2: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
1: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
3: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
1: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale en volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten.